0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond. Wel was er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Gaat heel erg snel, gaat het. Gaat goed, hè? Ja? Imagine, John Lennon.

Cause it's easier to suffer.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Citydijkers met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Men zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens zijn tour door Amerika hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. En zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: City Dijkers met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de twee boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om twee vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui, het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 4 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lustrie?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jetten namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Sanders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Sanders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Sanders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794... Truckersdag 2026.
3: Lustrie?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Mariet Krol met het NOS-journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
1: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
3: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
1: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
5: Lustrie?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
3: Lustrie?

authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

0: What is Life? 1970, het album All Things Must Pass. Natuurlijk George Harrison. Hele goedemorgen.
1: Elke week op RTV 794 en Voorst Veluwezoom. 100% vinyl met Martin Burgers.
2: Voorst Veluwezoom.
0: Ik dacht, laten we eens anders beginnen als normaal. Ja. Het is weer een albumversie, dames en heren. Zo'n vakantieuitzending, zeg maar. Ja. Dus daar hebben we wel andere muziekjes voor gekozen. Deze kwam ik van de week over tegen. Ik denk, oh ja, dat is ook zo'n tune van zo'n bekende radioprogramma. Volgens mij van de Tros. Het is de Laurie Johnson Orchestra met de Minor Bossa Nova. Volgens mij destijds gebruikt voor, ik dacht, Nachtwacht of zo. Kan dat? In ieder geval iets van de Tros, dat weet ik nog wel. En ik vond het leuk, oh, die draai ik weer eens een keer. Maar eigenlijk zijn we natuurlijk hier. Ja, we zijn natuurlijk alweer richting Frankrijk aan het gaan. Dus dan moet eigenlijk moet dit hebben natuurlijk. Ja. Dat is een beetje de Franse muziek. Een beetje zo in een patrasje zitten. En een beetje een wijntje, een vin. En een Dupin. En een beetje kruidenbozen. Maar daar wil ik het dan niet over hebben. Nee. Het is inderdaad een vakantieuitzending. En ik wil niet zeggen dat deze vakantie inderdaad naar Frankrijk gaat. Maar dit jaar wel in ieder geval. Meerdere mag ik dan zeggen. Dus het is weer een aflevering zonder eigenlijk veel actuele zaken. Jammer genoeg. Maar ik kan natuurlijk wel opnoemen wat het weer was, zeg maar. Op, wat is vandaag? 13 alweer. Ja, 13 september 2026. Dan kan ik wel het weer opnoemen hoe het toen was, zeg maar. Dus als u denkt, ja, wat een rare herhaling. Ja, maar dat heeft dan te maken dat het weer van toen, zeg maar, voor die dag interessant was. Ja. Nou, genoeg gepraat in ieder geval. Ondergetekend Martin Burgers bij tot de klok van het volgende uur. En we draaien veel muziek. We begonnen inderdaad nogmaals wat ik zei. Het album van George Harrison, The Best Of. En dit album, dat heet All Things Must Pass. Ja, dat passeert hier veel natuurlijk bij 100% vinyl. We zijn natuurlijk een klein beetje een soort top 2000 iedere week, zeg maar. Maar dan een klein stukje. Maar ook met heel veel vergeten muziek. Maar ook hele grote muziek. Namen van vroeger was je van, oh ja, jaren 80. Dat heb ik ook meegemaakt. Dit bijvoorbeeld. Nena, 99's Luftballon.

99 Loefballons natuurlijk van Nena hoorde je. Dat was wel haar grote nummer 1 hit. Ze was toen zangeres bij de groep Nena, maar de zangeres heette ook Nena. Daarna ging ze nog solo, dat werd geen groot succes. De band zelf was wel groot, is deze nummer 1 hit in 83, dat is ook weer even geleden. Heeft ze in 2002 nog een keer geprobeerd om dat ook nog een keer in het praat te krijgen. Dat ging 4 weken op nummer 82 van de top 100. Dat is nou ook niet je zegt van een beste binnenkomer. En daarna waren nog wat andere hits wel te noteren. Natuurlijk ook, waar is mijn lijstje? Hier is mijn lijstje. Any Place, Anywhere, Anytime met Kim Wilde. Daar kwam ze ook met nummer 1 in 2003. Want het origineel heeft ook in de hitparade gestaan in 2084. Pardon, in 1984. Irkentwie, Irkentwan is dan het origineel. Hebben we ook ergens nog op LP. Ja, moet ik even zoeken waar. En Nurke Traumt was ook nog een hit, nummer 7, ook een top 10 hit in 83. Dus Luftraum, ze hadden wel wat top 10 hits hoor in die tijd. Dus het is niet zo dat het helemaal alleen maar... Het was zeker geen eendagsvlieg zoals het heet. Nee, zeker niet. Muziek van Neil Diamond. Dat is de dubbelaar van vandaag. Dat is ook letterlijk een dubbel LP. En die man heeft natuurlijk de hele wereld bij elkaar gezongen. Komt regelmatig terug in ons programma. Daar hebben we gelukkig ook heel veel van op vinyl. Dus daar kunnen we fijn wat van draaien. 1974 stond in de hitparade Neil Diamond met dit nummer. Hier is Longfellow Serenades.

The Beautiful Noise uit 1977 van Neil Diamond. Hij schreef er allemaal zelf. Albums vol schreef deze man. En daarvoor uit 1974 Longfellow Serenade. En het was van het album Diamonds, Neil Diamond. Ja, dat heet, nou, Diamonds heet dat inderdaad. Een dame die veel te vroeg is ontvallen. Eigenlijk, ja, jammer, want deze dame die had veel talent. En had ook veel hits, had veel albums ook. Ik heb het over Whitney Houston. Helaas heeft ze zich destijds ook laten in elkaar mappen door die Bobby Brown. Dat begrijp ik dan nooit, maar ja, dat zal toch ook wel weer zo gelopen zijn als het gelopen is. In ieder geval, ze laat wel veel mooie muziek achter. Gaan twee tracks draaien van dit album. Onder andere deze, Didn't We Almost Had It All.

0: Het moment dat de naald het vinyl raakt. En jij je herinnering compleet maakt. 100% vinyl.
1: Voorst Veluwe Zoom.

1987. 20 weken genoteerd. Nummer 1 in 1987. En dat was in de zomer van 1987. Ja. I Wanna Dance With Somebody. Ja, niet zomaar iemand. Nee, Who Loves Me. Die moest wel een beetje van haar houden. Anders ging ze niet met je dansen. Dat is duidelijk. Whitney Houston draaiden wij van het gelijknamige album Whitney. En ja, later kwam de grote hit natuurlijk met I Will Always Love You. Geschreven door Dolly Parton. Die dat destijds niet aan Elvis wilde geven. Nee, die zei van ja, maar dan ga jij niet zingen voor mij. Dat kun je helemaal niet goed. En heeft het gewoon op de plank gelegd. Tot op een gegeven moment de uitvoering van Whitney Houston kwam. En toen hoorden ze dat voor het eerst in de auto. En toen heeft de auto langs de kant gezet, omdat ze zo'n mooie uitvoering van Dolly Parton heeft dit geschreven. En ja, dat was wel een van de grote hits natuurlijk van Whitney Houston. I Will Always Love You. Doet het natuurlijk ook fantastisch. Stond ook nummer 1, daarna had ze nog veel meer hits. Want als je googelt hoeveel hitnoteringen deze mevrouw gehad heeft. Ja, dat is wel heel erg veel. Dat is wel heel erg veel. Wij draaien daar 2 tracks van dit album, omdat dit de albumversie is. Ik krijg straks toch nog het weerbericht. Niet actueel natuurlijk, maar wel van als je maandag en woensdag is het wel actueel. Maar het kan zomaar zijn dat in de weken daarna, zeg maar, dit als herhaling wordt gebruikt. Ja, dan is het niet meer actueel. Dus dan moet je maar even zeggen, nou, dan weet ik wat het toen was, dat weer. Dat is ook grappig, of niet? Muziek van Philip Goodhand Tate. Wie zegt u? Ja, Philip Goodhand Tate. Die ligt op de draaitafel, zijn album. En dat is een prachtalbum. Het heet ook gewoon Philip Goodhand Tate. Ik ken de man ook helemaal niet. Maar hij heeft zo'n prachtig nummer gemaakt. Ik wil eigenlijk toch 2 tracks draaien. Maar even kijken of het voor elkaar kan boksen. Want het zijn natuurlijk albumtracks. Je zit ergens halverwege in de groef, zeg maar. Moet je dan het allemaal zien te krijgen. We gaan wel de eerste draaien die klaar ligt. Warm Summer Rain. Dat is zo'n mooi nummer. Ja, het is ook wel niet helemaal kraak en piepvrij. Maar luister even mee naar de warme zomerregen van Philip Goodhand Tate. Een hele goede morgen. Dit is 100% vinyl. Op Voorst Veluwezoom en op woensdag op RTV 794. En zaterdag tussen 7 uur morgens en 9 uur morgens de herhaling op RTV 794 en Voorst Veluwezoom. Philip Goodhand Tate uit de jaren 70 met een hele mooie.

0: 1973, ja zeker. Philip Goodhand, Fate en Warm Summer Rain. Kwam van dat album, is ook op single uitgebracht. Werd in Nederland helaas helemaal niks. En dat is jammer, want deze man die verdiende eigenlijk natuurlijk veel meer dan dat hij eigenlijk in hitparadeland gepresteerd heeft. Maar ja, vooruit, het is niet anders. Wat had ik meer voor je klaargelegd? Volgens mij had ik het weerbericht toch nog klaargelegd. Ja, zeker. Dat heb ik zeker voor je klaargelegd. En dat introduceren wij natuurlijk wel met zo'n weerbericht muziekje. Want ja, daarvoor hebben we dat natuurlijk ook allemaal niet voor niks laten maken.
1: Horst Veluwe zo.
2: Weer.
0: Zo, bent u daar nog? Tot met donderdag. Zondag is het nog regenachtig. Dat is vandaag tijdens deze opname natuurlijk. Maar maandag en dinsdag is het droog. Met geregeld zon en ook wat hogere temperatuur. Vanaf woensdag wisselvalliger en koeler. Kijken we naar de komende dagen. Dan ligt de temperatuur overdag maandag en dinsdag 23. Daarna 18 graden. Helaas wel. Woensdag en donderdag veel kans op regen. 80%. S'avonds is 12 graden. Lekker koel. En overdag 18 graden. Wind in het zuidwesten. De eerste paar dagen gaat die draaien. Woensdag naar het noordwesten. En dan krijg je daardoor regen. Overdag is het tussen windkracht 3. Meer weer vind je op weerplaza.nl. Wat heb ik nog meer voor klaargelegd? Ik wilde dat nummer toch even nog zoeken, zeg maar, van die andere LP. Ga ik toch even zoeken, een momentje hoor. Ja, die heb ik gevonden. Dat gaan we zeker doen. Het is een reggae-achtig nummer, zeg maar. Het komt van hetzelfde album. Waarvan ik zeg, ja, dat deed dus helemaal niks. Nee, dat klopt. Maar ik vind het zo'n leuk album. Ik heb hem al jaren zelf in bezit, ooit een keer gekocht. En alleen maar voor het nummer van Warm Summer Rain. Maar dit nummer is ook leuk. Emile, een beetje reggae-achtig nummer. En dat is ook van Philip Goodhand Fates.

Philip Goodhand Tate. Bij het maken van deze aflevering dan is hij ook nog gewoon in leven. Hij is geboren in Hull op 3 januari 1945. Een Britse singer-songwriter. En hij is nu 81. Ja, dat is toch wel prima te doen. Hij heeft veel hits opgenomen, zeg maar, voor anderen ook. Onder andere Gene Pitney, Larry Williams, Roger Daltrey van The Who. Maar ook deed hij televisieprogramma's produceren. Voor onder andere Uriah Heep, Jethro Tull, 10 Years After, Steppenwolf, ja, allemaal jaren 70. Toch wel een beetje rockachtige genre, zeg maar. Terwijl hij zelf eigenlijk heel gevoelige nummers schreef. Dit was een leuk nummer. Het was Emile, kort nummertje inderdaad, van hetzelfde album. Je luistert nog steeds naar 100% vinyl. De volgende is ook weer zo'n album. Ja, het zijn allemaal albums, heb ik gezegd. En aan het begin toch, ja. Dus we hebben gekeken in de studio. We hebben toen wat mensen in de studio die meekijken, zeg maar niks willen zeggen. Temptation, dat is een nummer wat natuurlijk ook zeker niet mag ontbreken. Als je zegt, nou, we hebben het over jaren 80, dan is dit een hele mooie. Hier is Heaven 17.

Heaven 17 en Temptation. Met speciale dank voor de screams. Je moet er maar mee genoemd worden natuurlijk. Special thanks to the screams. Dat was Sarah Gregory. Dat was het schreeuwende dametje op de achtergrond. Dan ben je ook zangeres. Ja, dat kan. De platenbeurs heb ik van deze week voor je klaargelegd. We kunnen naar Amsterdam op 13 september. Gaat dat nog? Is dat vandaag? Nee, toch? Ja. Dat is raar. Wat is het 13 september? Zondag. Het is natuurlijk vandaag. Ja, het is vandaag zondag dat ik het zit op te lezen. Dat is niet handig natuurlijk. Je kon naar Amsterdam als je maandag luistert. Maar dat is dan voorbij. Je zal moeten wachten op Lelystad. 19 september 2026 inderdaad. Lelystad, de Promesse. Lelystadse platenbeurs vindt plaats in het centrum van Lelystad op de Promesse. Deelnemers uit binnen- en buitenland bieden hun mooiste LP's, goedkoopste CD's en zeldzaamste singles te koop aan wie. De entree is natuurlijk gratis, want het is namelijk in de buitenlucht. Op het winkelcentrum van Lelystad. Kampen kun je ook terecht op 19 september. Nederland kan de komende zomerperiode weer uit slot. Dus ja, daarom starten ze daar met een jaarlijkse platenbeurs in Kampen. 19 september staan de deuren van Tulkien. Tulkien, weer open voor alle muziekliefhebbers. Je kan terecht tussen 10 uur morgens en 4 uur middags in Kampen in Tulkien. Lelystad is trouwens tussen 11 uur morgens en 5 uur middags. We hebben het dan alweer gehad deze week. Dat zou zomaar kunnen, want er is niet zo heel veel aanbod eigenlijk de komende weken. Ja, wel ver weg. Harmelen kun je nog naartoe op 20 september. En dan kun je naar Amsterdam, dat is dan weer wel de 20ste. Dus wat ik net zei is niet wat ik bedoelde, maar dat is op de RAI. De Record en CD Fair Amsterdam, heel groot. En dat is de bekende mega Record en CD Fair. Die is normaal gesproken ook in Den Bosch. Maar deze keer zit hij ook in de RAI van Amsterdam. Dan bericht niet helemaal, want er staat dan inderdaad. Ja. Yeah. Ik snap het niet helemaal. Die teksten hebben ze door elkaar gehaspeld, zeg maar. Nou, wil je meer weten, kun je terecht bij boekenblues.nl en dan /platenbeursagenda. Het is maar lekker twee. Wat ligt er nog meer voor de draaitafel? Ja, we zijn gieren er doorheen eigenlijk, maar dat komt door die albumtracks natuurlijk. Deze is natuurlijk ook fantastisch. Ja, dit is eigenlijk een maxi-single. Dit is maar één nummer. En deze dame was toch ook wel zeer bekend al vanaf de jaren 60. Is inmiddels Dame geworden, zoals dat heet. Een dame, Dame. Ik heb het over Dame Shirley Bassey. Hier is This Is My Life.

dit soort maxi-singles waren natuurlijk voor discjockeys heel erg praktisch. Dan kon je nog even naar de bar een biertje halen of zo, of even naar het toilet. Want dat zijn dan maxi-singles die gewoon een heel instrumentaal stuk erachteraan hebben. Met helemaal aan het einde misschien nog een klein stukje zingen, zeg maar. Shirley Bassey in 1979, This Is My Life, La Vita. Het origineel, dames en heren, dat is iets meer ingetogen, zeg maar. Want het komt namelijk uit 1968, al zo oud is dat nummer. En dan heette het La Vita, dat is natuurlijk duidelijk. Maar dat was van deze meneer, Elio Gandolfi. En die zong het eigenlijk heel rustig. La Vita.

0: Toch zijn de Italianen, die hebben gewoon dat in de vingers. Die schrijven dit soort liedjes waarbij anderen hele grote hits kunnen maken. De Nederlanders doen het ook over André Hazes tot aan... ja, eigenlijk allerlei andere artiesten in Nederland ook. Net zo goed natuurlijk. Dit is toch wel mooi hoor. Elio Gandolfi. Als we ooit op vinyl tegenkomen, dan gaan we hem zeker een keer draaien natuurlijk. Want ja, dat is eenmaal de restrictie. We mogen alleen maar de originele platen draaien, zeg maar, in dit programma. Een klein stukje laten horen natuurlijk, om het vergelijk te treffen. Dat mag duidelijk zijn. Ja, nou ja, de volgende liggen we klaar. Hier is zometeen muziek van Wings en Paul McCartney en Band on the Run.
1: Onze regio. Jouw muziek.
2: Forst Veluwezoom.
3: Even lekker tijd voor jezelf.
2: Met Forst Veluwezoom.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 5, live bij RTV 794, Truckersdag 2026.
3: Mystery?

0: 1977 natuurlijk. Lionel Richie schreef het en de Commodores zongen het. Easy.
1: 100% vinyl met Martin Burgers op RTV 794 en Voorst Veluwe Zoom.
0: En goedemorgen, het is weer tijd voor een nieuw uur van 100% vinyl. Een zogenaamd tussenuur. Ja, dat hebben we ook af en toe eens, een soort vakantiedataloos programma. Maar zeker niet met de minste muziek. Nee, we begonnen natuurlijk met de Commodore van de Kalzij uit 1977. Het nummer is door vele mensen gecoverd. Onder andere door Lionel Richie zelf samen met Willie Nelson. En in 1988 zelfs ook nog eens een keer een andere uitvoering van gemaakt. Maar ja, dit was eigenlijk wel de originele zoals dat heet. Ik heb weer wat albums, maar ook wat singeltjes van uitzonderlijk niveau zeg maar klaargelegd op een stapeltje. We gaan weer een mooi uur van maken zoals dat heet. Onder andere muziek van Wings ligt op de draaitafel. En Paul McCartney, dat mag heel duidelijk zijn. Hier is Another Day. Every day.

Het authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

Ja, Alkraken kwamen ze inderdaad waar ze moesten wezen inderdaad. En dat was destijds in 1972 in het Songfestival terecht. Met Back to Steel or Borrow. En volgens mij werden ze het net niet. Volgens mij won toen Vicky Leandros met Apretto uit mijn hoofd. In ieder geval Back to Steel or Borrow was hun grootste hit inderdaad. Daarna nog Pinball Wizard en See Me Feel Me uit 1973. En een jaar later You Won't Find Another Fool Like Me uit 1974. Ik heb het dus over de New Seekers. Het album heet Grand Gala New Seekers. En we hoorden Never Ending Song of Love. Ik was ook altijd wel fan van deze groep. Niet wetende dat ze eigenlijk heel veel covers zongen. Here, There and Everywhere van Lennon en McCartney natuurlijk. Of What Have They Done, Done to My Song Ma? Dat was van Melanie Kafka. Safka. Your Song van Elton John. The Nichols Song, ook van Melanie. En Tonight van Roy Wood. Dus het zijn allemaal, ja, eigenlijk heel veel ook zelfs wel eigenlijk van Melanie. Beautiful People zit er ook op. Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel natuurlijk. En zo gaat er eigenlijk de hele LP door met liedjes die ze gezongen hebben. Maar ze waren wel razend populair. Zeker in Engeland hadden ze inderdaad echt wel gewoon ook de grote zalen, zoals dat heet, helemaal vol. De Royal Albert Hall hebben ze ook opgetreden. Daar begon ze een of andere live album van. Dat is best wel grappig om te horen. Iedereen die een beetje wilde overstappen, zeg maar, van klassieke muziek naar popmuziek in de jaren 70, die kocht of The Carpenters of The New Seekers. Ja, dat is een beetje het verhaal eigenlijk. Wij draaiden nogmaals een keer Never Ending Song of Love. Dat is leuk. Is leuk, ja. Is leuk. Goed, wat heb ik nog meer voor je klaar liggen? Oh, ABBA. Een album met ook veel hits inderdaad. ABBA uit de jaren 70. Hier is I Do, I Do, I Do, I Do, I Do, I Do, I Do. I do.

Het is natuurlijk een super bombastisch nummer natuurlijk van 6 minuten. Michel Chardon en Le Lac de Connemara. Het meer van Connemara. Ja, en waar ligt dat? In Ierland, dames en heren. Je zou verwachten dat deze Fransman over een Frans meer zou gaan zingen. Maar nee, dat was niet het verhaal eigenlijk. Eigenlijk kwam de componist Jacques Revaux kwam als eerste met de muziek aanzetten die hem erg deed denken aan Schotland. Het idee van Chardou en Danelé, die was om een tekst met Schotse verwijzingen ervoor te maken. Maar ze ontdekten dat ze eigenlijk helemaal niets over Schotland wisten. En toen werd de aandacht verschoven naar Ierland. Dus er zitten veel Ierse kenmerken in de tekst van woeste natuur, ruige natuur, verwijzing naar de Keltische cultuur en de legendes daarin. Oliver Cromwell, Tipperary en Galway zijn typische Ierse familienamen als Sean, Maureen, O'Connell en Flaherty. Dus ja, dat nummer heeft een wat ongewone opbouw voor een Franse chanson. Het is uitzonderlijk lang, bijna 6 minuten. Waarbij de laatste 2 minuten bestaan uit een enigszins bombastisch gearrangeerd instrumentaal stuk. Ja, en dat is ook een keer gespeeld door de London Symphony Orchestra. Dat is ook een koor en orkest wat daarbij hoort. Het is eigenlijk best wel een prachtig nummer inderdaad, ja. Het meer van Connemara, maar dat speelt zich eigenlijk allemaal af in Ierland. En ja, dat past dan ook weer een beetje bij de type muziek, zeg maar. Het is een nummer wat al heel lang ook in de top 2000 heeft gestaan. En wat nog wel grappig feitje is. Destijds had je bij de Avondspits had je de steunplaats van Frits Spits. Op Hilversum 3 was dat. Die was een keer op vakantie en toen was Tom Blomberg was daar als vervanger aangesteld om Frits Spits te vervangen tijdens zijn vakantie. Deze plaats werd destijds nummer 181, de 181ste NOS steunplaats van de week op Hilversum 3. En daardoor bereikte eigenlijk de plaat in Nederland sowieso en de top 40 inderdaad een 7e positie in de top 40. In Frankrijk werd het nummer trouwens nummer 1, maar dat mag duidelijk zijn natuurlijk. Ja, prachtnummer, wordt nog veel gebruikt. En vooral het laatste stukje inderdaad is ook heel erg bekend. Wie ook bekend zijn, dat is een Engelse meidengroep. En ja, dan is eigenlijk van de London Symphony Orchestra eigenlijk de stap naar Bananarama niet zo heel erg groot. Nee? Misschien een heel raar bruggetje, maar in ieder geval de Cruel Summer zingen zij op dat album wat ze hier op de draaitafel hebben leren. Hier is Bananarama.

0: komt en vertrekt weer inderdaad. Bekend van Love of the Common People was dit natuurlijk Paul Young. Uit 1985 stond nummer 16 in de hitparade, genoteerd 9 weken inderdaad, 1985. Every Time You Go Away. Wat hebben we nog meer voor? Sorry, ik schoot zo het hele microfoon. Meer voor je klaar liggen? Nou ja, nog veel meer muziek natuurlijk. Hier is natuurlijk The Boss.
1: Of je nou rijdt op de A1 of vaart op de IJssel.
2: Je luistert naar
1: Voorst Veluwe Zoom.
0: Ja, kan er maar één zijn natuurlijk. Dat is mijn echte baas. Was die de baas maar daar? Hier is Bruce Springsteen. Eigenlijk niet meer aan te kondigen.

1984, een zeer jonge Bruce Springsteen. Ja, ik kan er heel veel nummers draaien van dit album. Het album met Born in the USA. En die clip is ook leuk trouwens. Hè? Courtney Cox van de latere Friends, die staat op het podium. Op een gegeven moment ook is als fan, zeg maar, wordt zij publiek gehaald door Bruce. En op het podium gehaald. En dat is een prachtig moment ook als je dat ziet. Die clip is geweldig. Born in the USA heet het album. En dit was natuurlijk Dancing in the Dark. Wat doen we? Doen we de volgende draai die op het album staat? Of draaien we nog een andere track? Laten we deze maar achterdraaien, toch? My Hometown is de volgende track inderdaad van hetzelfde album. En dat is een ballad en dat is ook heel erg mooi. Hier is Bruce Springsteen bij 100% vinyl. Een hele goede morgen.

0: My Hometown. Ja, kwam binnen in januari 1986. Maar was natuurlijk al opgenomen in 1984 op dit album. De grote hit uit 1984 en 1985, die moest nog komen. I'm on Fire staat ook op dit album. Gaan we helaas niet draaien nu, maar die bewaren we voor een andere keer. Ja, natuurlijk, Bruce Springsteen, dat mag duidelijk zijn.
1: Van vliegveld Teugen tot recreatiegebied Buslo.
2: Je luistert naar
3: Voorst Veluwezo. 100% vinyl met Martin Burgers. Op RTV 794 en Voorst Veluwezo.

Natuurlijk Madonna en Like a Virgin. 1984, nummer 4, 14 weken genoteerd. Ja, het lijkt allemaal niet zo ver weg eigenlijk, als ik het zo zeg, de jaren 80. Maar het is toch weer gewoon een dikke 46 jaar geleden. Dames en heren, dit kan toch eigenlijk helemaal niet. Maar het is echt waar. Ja, het is, ik had van de week met iemand ook over de jaren 80. Dus, ja, dat is 20 jaar geleden of zo. Nee, dat is het jaar 2000. Dat is 26 jaar geleden. Dit komt er nog een keer 20 bovenop. Dus het is ruim 40 jaar geleden dat Madonna in de hitparade stond met deze hit, zeg maar. Want dat was het sowieso natuurlijk. Ze had veel meer hits. Heel veel nummer 1 hits. Natuurlijk een wereldartiest. Die we zeker ook vaker tegenkomen in programma's zoals 100% vinyl. Wat had ik nog meer voor je klaargelegd? Ja, het is natuurlijk ook wel weer klasse natuurlijk. Want die andere zijn bekende plaatjes. Maar als je het over klasse hebt, ja, dan is dit natuurlijk de betere muziek. Everywhere, hier is Fleetwood Mac.

de betere muziek, zoals dat heet. Ja, dat is het album uit 1987. En er staan nog andere grote hits. Ook Fleetwood Mac met Tango in the Night. En zo heet het album. Singles waren ervan Big Love, Little Lies en Everywhere en Family Man. Everywhere hoorde je net. Die andere gaan we ook nog zeker een keer draaien. Maar ik zie op mijn digitale klokje dat we bijna aan het eind zitten van dit uur. Dus ja, dat betekent dat we nog 1, 2 plaatjes kunnen draaien. 2, ja, 2 dan doen. Ja, deze maar inderdaad. Hier is de Police.

Je hebt zo van die groepen die zijn zo authentiek. Ja, die hoef je niet eens meer af te kondigen eigenlijk. Ga ik toch wel doen. Police, The Message in a Bottle van het album Regatta de Blanc. Natuurlijk Stuart Copeland, Andy Simmers en Sting. Zonder achternaam of voornaam. Ik vond het twee, dit gewoon Sting, ja. ja. En dit stukje gaat dan op de album. Ja, ik zal zeggen, de nummers die we gehoord hebben, die zijn allemaal een beetje anders, zeg maar, van klank. Maar het heeft te maken dat het namelijk nummers zijn van LP's, van langspeelplaten. Grote zwarte vinylschijven, zeg maar, uit die tijd. En die klinken net eventjes wat anders, maar daardoor zeker niet de moeite, zeker de moeite waard om niet te draaien, zeg maar. Zoals dat nummer wat je net hoorde. Deze ook, dit nummer begint met een heleboel gepingel, zeg maar. En lijkt natuurlijk totaal niet op het singeltje wat radio-edits waren, zeg maar. Kijk, nu gaat het pas beginnen terwijl het plaatje al een tijdje opstaat. Andy, I'm Not Your Daddy is de laatste van deze aflevering, dit uur van 100% vinyl. Kid Creole en de Coconuts, die sluiten deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer maar weer.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Pater Notte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in één geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jan.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro, aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
3: Lustrie?

0: time.
1: Time.
0: Love.
1: Joy.
0: Joy.
1: I need space.
0: Love.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Mierlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Mierlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijken in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en drie voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Het nest hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 5 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lusterie?

0: Het is 3:05 van deze 16e september. Wat is er zo bijzonder aan deze dag? Nou, de politiek, Prinsjesdag.
1: Dat de radio het doet. Ja.
0: Dat ga ik even proberen, wacht even. Ja, hij doet het. De politiek staat deze dagen volledig in de aandacht, zou ik maar zeggen. Niet altijd positief.
1: Kamer vol liefde.
0: Oh, er wordt weer wat afgeklaagd en gemopperd en gedaan. Maar goed. Nou ja. Prinsjesdag was het gisteren en het was de dag van de democratie volgens de Verenigde Naties. Was dat nou toevallig dat dat op onze derde dinsdag was of was het gewoon de datum?
1: Hou dat maar even toevallig.
0: Toevallig.
1: Ik denk niet dat Verenigde Naties in de agenda op aangepast.
0: We hebben iedere woensdag de dag van de democratie.
1: Als je de toespraak van de koning natuurlijk een beetje bekijkt, dan is dat natuurlijk ook een kroonjuweel natuurlijk. Ja, naast het vrijwilligerswerk, wat wel heel terecht was, wat ook genoemd werd.
0: Absoluut. Binden. Het programma van vanmiddag wordt gemaakt door Han van der Polen. U hoorde al zijn stem. Kasper Voskamp en natuurlijk Gerjanneke Stolk-Kers. Ook hartelijk welkom in de studio.
2: Dank dat ik hier mag zijn.
0: Ja, zeker. Nee, we gaan het hebben over haarzelf, zou ik maar zeggen. En ook over de politiek natuurlijk. Ja. Maar dat komt straks. Eerst even zo de vergaderingen, want dat is ook weer begonnen. Hè? De commissievergadering, het was de tweede volgens mij na de vakantie, als ik het wel heb.
2: De eerste? Commissievergadering. Okay, ja.
1: Ja, een themaraad had je vorige keer. Hè?
0: Ben je
1: al gewend aan een nieuwe plek?
2: Ja,
1: je zit anders, hè?
2: Ik zit anders, echt helemaal tegenover, zeg maar. Dus het was wel eventjes weer een nieuwe situatie, maar uiteindelijk.
1: Volgens mij zijn jullie nu wat meer in beeld nu. Omdat de voorzitter, wij zien het omdat die camera staat meer richting de griffier.
0: Wij zien het thuis, hè? Wij zitten thuis.
1: Ja, we zitten thuis, ja.
2: Die
1: camera staat nooit. Andere kant op.
2: Ja, ik let er eigenlijk niet altijd op, zeg maar. Wel eens een ander spreekt en
1: ik kan
2: het
1: niet
2: anders, zien.
1: Maar... Omdat wij echt gedwongen worden om zo te kijken.
2: Juist.
0: Nou, het is niet vervelend hoor, want ik had er een kop koffie bij en zo. En...
2: Kijk.
0: Nee. Maar goed, dat kan ik wel een keer even uitleggen. Het is voor ons ook wel het moment van meeschrijven. En voor mij is het stukjes alvast even eruit vissen voor de uitzending. Mm-hmm. Dus ja, we kunnen er wel gezellig bij gaan zitten in die raadzaal. Maar je kunt dan niks doen. Wij in ieder geval niet. Dus voor de krant is dat wat anders. Dan kun je al even wat notities maken. Maar wij moeten echt het hebben van de tijd thuis. Zeg maar. Maar goed, de hoogtijdagen zijn we altijd wel even in de raadzaal.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar het is inderdaad weer even wennen aan de nieuwe, hoe zou ik het zeggen, de tafelschikking.
1: Ja.
0: Is dat een goed woord voor de raadszaal? Ja.
1: Ik weet niet hoe de wethouder nu zit, maar niet of dat heel spannend is. Maar...
0: Volgens mij zit het college nog steeds tegenover.
2: Die zit op dezelfde.
1: Jawel, maar Oosterhof voor Nienhuis dan.
0: Ja. Oh ja.
1: Of dat dezelfde plek is.
0: Ja, want de samenstelling is ook wat anders natuurlijk, ja. We hebben nu Oosterhof, Peter Oosterhof in plaats van...
1: Nienhuis.
0: Van Stefan Nienhuis. Ja. Die zit weer gewoon aan tafel in de zaal.
1: Jasje aan.
0: Ja. Goed, we gaan het zo hebben over een aantal onderwerpen. Ik ga maar even kort alvast melden. We pakken wat op bij de vragen van Joost Dikker-Hupkes van D66... als het gaat om de hek in Epe. De beveiliging van ons systeem in Heerde. Daar was natuurlijk ook de gemeentesecretaris aanwezig. Die is verantwoordelijk daarvoor. En we gaan het hebben over nog even de bijeenkomsten van de verschillende regio-structuren, om het allemaal zo te zeggen. Alle regioverbanden zijn vertegenwoordigd ook door leden van onze gemeenteraad. En een hoogtepunt was toch wel een reisje over de IJssel, denk ik, van Klaas Haring. Daar komen we straks ook even op terug. Mevrouw Grotehuis doet verslag van de regio Stichting Stedendriehoek. En met name datgene wat met de agrarische sector te maken heeft. En daar komt wethouder Peter Oosterhof dan ook nog even op terug. En die geeft al een voorzetje voor een bijeenkomst op 30 september... in de Noordgouw waarschijnlijk. Dat is nog niet helemaal zeker, heb ik begrepen. Maar dat zal waarschijnlijk op 30 september in de Noordgouw zijn... waar alle boeren en betrokkenen, want dat mag je zo zeggen, zegt Peter Oosterhof. Boeren is een reuzennaam, waar alle boeren bij betrokken zijn. En daar komen we ook zeker nog op terug. En daar heeft ook Hans van Ark van de dorpspartij CDA nog iets over te roepen. Maar we beginnen eerst even, zoals gezegd, bij datgene wat Joost Dikker-Hupkes had over het datalek in Epe.
3: Als er bij de buren wordt ingebroken, dan ga je toch wel weer even heel goed naar je eigen huis kijken. Hoe zit het met de sloten en de verlichting? Voldoet het alarmsysteem nog? Doen we de ramen wel dicht wanneer we weggaan? Dat soort vragen. Maar dan over digitale informatie bij de gemeente heeft D66 voor Heerden begin mei aan het college gesteld. Ik zal eerlijk zijn, de antwoorden op onze vragen geven mij twee verschillende gevoelens. Aan de ene kant wordt uit de beantwoording duidelijk dat onze ICT-omgeving anders is ingericht dan die in Epe. En dat is heel geruststellend. Aan de andere kant geven de antwoorden mij nog niet het gevoel dat we op alle onderdelen voldoende grip hebben. Ik ben raadslid, ik ben geen ICT'er en ik ben geen systeembeheerder. En eerlijk gezegd hoef ik ook niet precies te weten hoe alle technische maatregelen werken. Maar ik wil als raadslid wel kunnen vaststellen dat het goed geregeld is. Dat risico's in beeld zijn en dat verbeterpunten ook daadwerkelijk worden opgepakt. In het kader daarvan zijn er drie punten waar ik vanavond graag wat meer duidelijkheid over zou willen hebben. Ten eerste, er is een nieuwe regelgeving. Sinds 15 augustus is de cyberbeveiligingswet van kracht. Die legt nadrukkelijk verantwoordelijkheid voor cyberrisicobeheersing bij het bestuur, bij het college van BMW dus. Alle leden moeten binnen 2 jaar een training volgen die helpt om cyberrisico's te begrijpen, beheersmaatregelen te beoordelen en de gevolgen voor de dienstverlening af te wegen. Dat de wetgever niet volstaat met een organisatieplicht, maar dit tot een persoonlijke verantwoordelijkheid van ieder bestuurslid maakt, laat ook wel zien hoe zwaar dit onderwerp inmiddels weegt. Tegelijk verplicht de nieuwe cyberveiligheidswet gemeente om een brede cyberrisicoanalyse uit te voeren.
0: En dat was Joost Dikker-Hupkes die in kort weergaf waar het probleem zat. En misschien ook wel de oplossing door de nieuwe regelgeving. En laten we dat dan maar even beschouwen als plaatselijk nieuws. Nou, dan gaan we naar het landelijk nieuws. De Prinsjesdag begroting. Dames en heren, wat vinden we daarvan? Hebben we het gevolgd? Ja.
2: Ik heb het wel gehoord. Ja. Klopt. Ja.
1: Steekt u maar voor wal.
2: Ja, het viel mij heel erg op dat er heel veel verschillende woorden gebruikt werden die te maken hadden met samen. Ik heb ze ondertussen goed beluisterd. Samenbindend, samen doen, samenwerken, verbinding. Daarnaast werd de miljoenennota aangeboden. En ook daar hoorde je heel veel verschillende woorden wat te maken had met samen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Is dat altijd iedereen doorgedrongen?
2: En dat is de grote vraag. Dat is dus de vraag, want ik heb vanmiddag een klein stukje van de algemene beschouwingen bekeken. En men roept allemaal samen, maar ze willen allemaal samen. Maar er wordt niet iets, de klap wordt er niet opgegeven, zeg maar.
0: Het valt nog een beetje tegen.
2: Het valt ontzettend tegen. En ja, wat wordt er dan bedoeld met samen?
0: Ja, ja. Nou, hele goeie. Gianneke Stolle-Kers, alles te maken met het coalitieakkoord in Heerde. Ook een samenwerkingsverband, zou ik maar zeggen. Jullie hebben misschien wel de voorzet gegeven voor deze opstelling?
2: De opstelling voor...
0: Nou, met z'n allen samen doen?
2: Precies, ja, want je moet het ook met elkaar doen. En de afgelopen 4 jaar, moet ik eerlijk zeggen, hebben we gewoon heel goed met de partijen samengewerkt, met de fracties.
0: Ja.
2: En dat wilden we eigenlijk gewoon deze komende 4 jaar weer doen. Want je hebt elkaar gewoon echt wel nodig.
1: Ja, het grote verschil is nu dat je een meerderheid van de zetels hebt. Jullie, als coalitie. En
2: als coalitie
1: zijn. In Den Haag is dat lastig, hè?
2: Ja,
0: nou
2: zeker.
0: Ja, het is nog steeds...
1: 66 zetels hebben ze.
0: Ja, precies. Ja,
1: maar niet genoeg.
0: Nee. Heb jij nog gekeken, Casper?
4: Ja, ik heb best wel gevolgd, ja.
0: En?
4: Nou, ik merk wel met dat samen. Ze doelen heel erg op van dat ze zowel jaar 21 als met pro, zeg maar, dat er overeenstemming mee komt. Ja. Alleen, dan hoor je bijvoorbeeld Jesse Klaver, die zegt dan van... Ja, onze plan die valt niet met jaar 21 te combineren. En jaar 21 zegt precies hetzelfde, maar dan andersom.
0: Ja.
4: En dan, dus...
2: Het wordt gespiegeld.
4: Ja, de wens van het kabinet, ik weet eigenlijk niet of dat zo
0: Of het gaat werken?
4: Nee, dat denk ik niet.
0: Sorry. Nou, ik denk dat er meer in de Kamer zijn die zich afvragen of het gaat werken.
4: Dan zou je met allemaal hele kleine fracties moeten werken.
0: Maar je begint altijd wel met een doelstelling, hè? Je moet ergens wel een start hebben natuurlijk.
1: Ja, uw voorman was ook nog op televisie met de voorman van Pro. Over het dilemma natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat is, hij wil graag ook al meedoen, maar... Op een gegeven moment werd het gesprek volgens mij afgekapt door D60 toen op een gegeven moment.
2: In welk moment was? Want ik heb niet alles gevolgd.
1: Ja, van
2: gevolgd,
1: was formatie. Maar dat was die. Nou, het was geen oudsher hoor. Maar
0: wij volgen het allemaal wel wat er gebeurt in de Kamer.
1: Ja, het is hoe Kasper zegt. Ja,
0: we hopen op een goede afloop. Ja, ja. Nou ja, goed. Maar dat was het landelijke nieuws, zou ik maar zeggen. Internationaal nog nieuws? Ja, ik heb al gezegd, gisteren was het Dag van de Democratie. Dat komt ieder jaar weer terug, toch? Ja.
2: Dat zou mooi zijn.
1: Ik hoorde een onderzoek over dat vrijwilligerswerk. Dat vond ik wel interessant. Een Hollandse aan de Universiteit van Oxford.
0: Ja.
1: Die daar, je kunt het zelf ook al vaak invullen. Maar dat het zo belangrijk is. Maar dat daar 1500 mensen hun baan opzeggen. Elke dag in de UK. Ja. Om mantelzorger te worden. Uiteindelijk daar een keuze voor te doen. Voor een familielid te gaan zorgen.
0: Ja, dat is wel serieus. Ja,
1: ja dat is wel een hele... Heftige getallen zijn dat.
0: Ja, ja, ja. Dan gaan we over naar het lokale gebeuren. We gaan het hebben over, laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Commissievoorzitter Hans van Ark van de dorpspartij CDA. En die begint de vergadering als volgt.
5: We hebben eerder afgesproken wie waarin... Hebt u dat overzicht allemaal? Weet u dat allemaal? Welke raads- en commissieleden in welke regionale verbanden zitten? Dat had ik al zo'n idee van. Is het een idee om dat toch nog eens even goed te verspreiden? Dat iedereen ook goed weet wie van ons zit nu in welk samenwerkingsverband. Dan dat maakt het overzicht misschien ook wat beter. Oké. Okay.
0: Nou, dat geldt dus denk ik voor bijna alle raadsleden. Weten we wel van elkaar wat we aan het doen zijn?
2: We wachten inderdaad op dat overzicht. Want er bestaan heel veel samenwerkingsverbanden.
0: Ja.
2: Echt. En daarom
0: meer dan ooit.
2: Ja, meer dan ooit. Ook nu weer, je hebt elkaar nodig, samenwerken, noem maar op. Maar een goed overzicht is voor ons best wel belangrijk.
0: Dat zit eraan te komen.
2: Ja.
0: Er wordt wel altijd verslag gedaan van alle bijeenkomsten. En een van die verslaggevers was in dit geval Klaas Haring, de wethouder. En hij doet verslag over een boottochtje... samen met de regio Kop van de Veluwe en de regio Zwolle. Want die zijn samen, middag neem ik aan, op de IJssel wezen varen. Daar waar het kon. Ja.
5: De opvarenden van de excursie Kop op de Veluwe regio Zwolle. Zijn daar nog opmerkingen over te maken? Behalve dat het een mooie boottocht was, maar het wel regende. Iemand die daar nog iets over kwijt wil? Wethouder Haring, zeker.
6: Ja. Ook de Kop van de Veluwe is natuurlijk weer gestart na de zomervakantie. We hebben afgelopen dinsdag, ik dacht dat het 7 september was... hebben we 's middags een bijeenkomst gehad met de colleges. Dat was goed, want er zijn natuurlijk veel nieuwe wethouders aangetreden. Het was goed om eens kennis met elkaar te maken... en ook eens te proeven wat voor beeld ze hebben bij de Kop van de Veluwe. En 's avonds zaten we inderdaad op de boot... benedendeks en bovendeks. En daar hebben we een presentatie gekregen van de Kop van de Veluwe. En ook Arie Slob met een aantal mensen was aanwezig... om iets over de regio Zwolle te vertellen.
0: En dat was het verslag van Klaas Haring. Dan was er nog een verslag van mevrouw Grotehuis. En zij deed verslag van de bijeenkomst van de regio Stedendriehoek. En er zit ook een link in naar de agrarische sector.
7: Uit het Rijk Deventer is aangewezen om 1400 extra woningen te gaan bouwen... waarop wij hebben gevraagd vanuit Heerde van... wat zijn de consequenties voor Heerde daaraan? Er werd heel snel gezegd, die zijn er niet. We hebben toch even doorgevraagd van, die kunnen er wel komen... als je kijkt naar de energie, noem het eigenlijk maar op. Het AB-lid, onze burgemeester Prinsen is dat... die heeft toegezegd om een A4'tje te maken... met allemaal dat soort zaken eventueel erop geschreven van... of de consequenties zijn voor Heerde, wel dan niet, maar ook wel voor de andere gemeentes. Dus dat wordt even wel iets breder uitgemeten. Dat hebben we gedaan. We hebben natuurlijk ook gevraagd, heeft het nog consequenties voor de bouwvolume? Maar dat schijnt allemaal niet zo te zijn, maar dus meer de randzaken eromheen.
5: En dat A4'tje, dat komt dan hier op de agenda?
7: Dat komt op de agenda van de Raadsadviescommissie. En die neemt dat weer mee bij als onderlegger voor het ontwikkelperspectief. En dan kom ik daar gelijk ook bij het ontwikkelperspectief. Deze komt dit najaar naar alle raden toe. Het voordeel voor onze gemeente Heerden is dat wij de omgevingsvisie al hebben vastgesteld. Dus dat maakt het eigenlijk een stukje makkelijker. Er zijn een aantal gemeentes die dat nog niet hebben gedaan. Dus daar loopt het een beetje door elkaar heen. Maar wij kunnen de ontwikkelperspectief... kunnen we eigenlijk over de omgevingsvisie leggen en kijken waar het schuurt al dan niet. Daarnaast hebben we ook nog een zijsprong gemaakt naar de participatie. Hebben we dat echt goed gedaan op alle gebieden. En met name richting de agrariërs heb ik wel mijn zorgen geuit. Want er zijn natuurlijk allerlei regels waar ze zich aan moeten voldoen. Er is heel veel onduidelijkheid vanuit het Rijk, vanuit de provincie. Dus als wij dan ook nog weer met een ontwikkelperspectief gaan komen... naast de omgevingsvisie hebben we extra aandacht juist voor die agrariërs gevraagd... om daar nog een keer mee om de tafel te gaan, om duidelijk uit te leggen... wat het dan eigenlijk voor hun gaat inhouden.
0: En dat was ook een beetje een centraal thema in het begin van de vergadering... want Peter Oosterhoff, de wethouder, de nieuwe wethouder... die kondigde een bijeenkomst aan en haakte in op dit onderwerp... en maakte melding van die geplande bijeenkomst op 30 september.
8: Ik heb een aantal mededelingen te doen. De boeren uit Heerden, ik noem het boeren... ik vind dat een geuzennaam... Die gaan een bijeenkomst voorbereiden om... te vertellen aan hun collega's en andere geïnteresseerden... Wat de stikstofplannen met hen doen. En hoe zij de toekomst van hun bedrijf vinden. Ik heb begrepen dat die bijeenkomst op 30 september gaat plaatsvinden. Alle raadsleden zijn uitgenodigd. En de uitnodiging komt ook via de Griffie bij u terecht.
0: Dat was Peter Oosterhoff over de boeren, zo hij ze noemde. En dat was een geuzennaam. Dan is er ook positief nieuws. Want het gaat meestal over boeren, gaat over negatieve dingen. Maar er is ook wat positiefs te melden. En Peter Oosterhoff legde uit wat er dan te melden is.
8: Over de wijziging van de omgevingsverordening Gelderland... debatteert de Provinciale Staten komende woensdag. En waarschijnlijk... in de staat een besluit genomen. 23 september is dat. En een belangrijk onderdeel van die wijziging van die provinciale omgevingsverordening, dat zijn de stikstofreductiegebieden en de regels die daarvoor gaan gelden. En stikstofreductiegebieden, dat is dus de nieuwe naam voor de stroken rond de Veluwe en nog wat andere gebieden in de provincie. Maatregelen binnen deze stroken die gaan gelden, hebben te maken met het aanpassen van bedrijven, kunstmest gebruiken en dat soort zaken. Dus daar moeten we goed op letten wat daar uit gaat komen. En voor de aanpak Veluwe wordt het uitvoeringsplan herschreven. En daar komt een nieuwe informatie over de uitvoering. En dat sluit nog beter aan bij de landelijke taskforce landbouw, natuur en stikstof. Er zijn een hele hoop partijen in Nederland mee bezig. En aan de deelnemende partijen wordt binnenkort gevraagd om hiermee in te stemmen. Wij wenden onze invloed aan om duidelijkheid te krijgen over de impact op de bedrijven hier in onze gemeente en voldoende ruimte om gebiedsgericht maatregelen te kunnen nemen. Dus zodra er meer duidelijkheid over is, dan komen wij daar ook in uw richting op terug. Dat is wat ik even zou willen meedelen over stikstof.
5: Ja, dank u wel. Ik denk zeker dat wat er in de provincie Gelderland nu ontwikkeld wordt echt van groot belang is, omdat de minister heeft gezegd: provincies die zelf met beleid komen, in principe pas ik mij daar als minister bij aan. Dus dan gaat het provinciaal beleid voor het landelijk beleid. Dus het is inderdaad heel belangrijk dat we dat Gelderse beleid goed volgen.
8: Maar goed, zonder daar nu heel diep op in te gaan, maar daarom hebben we nu die zone die rondom de Veluwe geldt, is ook minder groot als wat het zou zijn als we de brief van de minister zouden moeten volgen.
5: Precies.
8: Maar goed,
5: dank je wel.
0: Nou, blijf het volgen op heerden.nl, want die vergaderingen die zijn openbaar. U kunt streamen, u kunt meeluisteren, meekijken zelfs. Een stuk beter dan dit programma. Maar goed, live allemaal te volgen. Ik zou zeggen, blijf je er op de hoogte stellen zo af en toe, want dat is zeker de moeite waard. Goed, voordat we naar onze gast gaan, eerst nog even... Ja, mag ik het nieuwe Heerden Volkslied? Nou, het is niet helemaal het Heerden Volkslied, maar het is wel een lied wat een beetje past bij ons, denk ik. Is een beetje van de concurrentie misschien, Gejannik, of valt het wel mee?
9: Van de heide, ja. Tot

0: was eigenlijk het lied wat hoorde bij de verkiezingen. Maar ik vind het wel aardig. Het is ook wel gewoon zo te draaien, toch?
1: Ik ja. Het zeggen.
0: Ja, het geeft wel ongeveer weer ook waar we het met z'n allen steeds over hebben, toch?
1: Precies.
0: Het mooie heren.
1: Ja,
0: we gaan het hebben over, en met G. Janneke Stolk, over de, hoe moet ik dat nou zeggen? Schuldhulpverlening.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja.
1: Klopt.
0: Ja. Ja. Zullen we even bij die vergadering, eerst even naar die vergadering, de inbreng van Geer Janneke gaan luisteren. Mogen we trouwens je zeggen?
1: Jazeker.
0: Ja, ja. We gaan even naar je luisteren wat je in die vergadering naar voren bracht. Dat is dit stukje.
3: Voor onze fractie gaat dit beleidsplan uiteindelijk over mensen. Achter iedere schuld zit een mens die door omstandigheden het overzicht is kwijtgeraakt en hulp nodig heeft. Wij vinden het belangrijk dat die inwoner niet wordt veroordeeld, maar wordt geholpen om weer perspectief te krijgen. En dat noemen wij barmhartigheid. Iemand die gevallen is, niet laten liggen. En die hulp kan, wat ons betreft, niet snel genoeg komen. We zijn blij met de samenwerking tussen partners zoals tipheerden, beleidsmedewerkers, grip op de knip enzovoort. Want wordt er al veel gedaan op het gebied dus van schuldhulpverlening. Dat laat dit nieuwe beleidsplan ook zien. Ik heb contact gehad met diverse hulpverleners uit deze gemeente. Zij geven het belang aan om dicht bij mensen te willen staan. Ze waarderen het dat er een beleidsmedewerker is aangesteld die speciaal is voor deze zaken. Ook zijn ze blij met zaken zoals de voorzieningenwijzer. Een andere hulpverlener liep tegen een aantal dingen op die juist de snelheid van de hulp kan vertragen. Of die ervoor kan zorgen dat de aanvragers vroegtijdig afhaken. Bijvoorbeeld dat aanvraagformulieren voor bijstand en kwijtschelding te ingewikkeld zijn. Ze gaf ook aan dat het beter is om aanvragen op papier in te dienen, omdat dit essentieel is voor de zelfredzaamheid van deze kwetsbare groep. Als we bureaucratie niet versimpelen, sluiten we juist die mensen buiten die deze hulp het hardst nodig hebben. Schuldhulpverlening vraagt dus naast barmhartigheid ook om goed rentmeesterschap. We moeten toekomstgericht ook blijven kijken. Onze fractie vindt het van belang dat het college de raad tijdig informeert wanneer de uitvoering financiële gevolgen krijgt. En vraagt ook nadrukkelijk of het college ons meeneemt in de risico's rondom die rijksfinanciering na 2029. Maar de beantwoording van de vragen was dat dus wel heel duidelijk. Voorzitter, als we deze belangrijke aandachtspunten van barmhartigheid en rentmeesterschap meenemen, ja, stemmen wij natuurlijk in met dit raadsvoorstel.
0: Nou, dat was nogal een start, G. Janneke.
1: Ja, zeker. He? Ja, gelijk de eerste commissievergadering al zo'n ja, onderwerp.
0: Maar wij gaan eerst even helemaal terug naar het begin. Wanneer kwam er in je leven een moment dat je dacht, nou, dat wil ik nog eens een keer uitspreken in de gemeenteraad?
1: Ja, zo'n moment van schuldhulpverlening. Eigenlijk wel bijzonder, want de start wanneer ik eigenlijk een beetje geïnteresseerd raakte in politiek.
0: Ja.
1: Was eigenlijk al vrij op jonge leeftijd. Mijn vader die was brandweerman en heeft zich ontzettend gegeven voor de samenleving. 40 jaar heeft hij brandweerdienst gedaan. Hij stond met beide benen in de samenleving. En tegelijkertijd is hij jarenlang werkeloos geweest. Okay. En hij had de samenleving dus zelf ook heel hard nodig. Ja, en die twee verschillen, dat intrigeerde mij. Dat ik dacht van jongens, je geeft je helemaal. En aan de andere kant heb je de gemeenschap ook nodig. Want ja, je zou dan inderdaad maar ook in die schulden komen.
0: Ja, ja.
1: Dus niet wetend dat ik dit punt ook afgelopen maand nog op de commissievergadering mocht doen. Bijzonder.
0: Dan gaan we nog even een kleine stap, nog verder terug. Dan beginnen we helemaal bij het begin. Wanneer begon het?
1: Ja, nou ja, net wat ik eigenlijk zeg, toen ik opgroeide was...
0: Even waar, geboren in Heerlen?
1: In Hattem ben ik geboren. Ik ben ondertussen... Nou, leeftijden, gaan we daarmee strooien? Of,
0: nee, als je het
1: nee, ik ben opgegroeid in Hattem en in 2000... in 2018 ben ik naar Heerlen verhuisd.
0: Oké,
2: okay, dat en, is om vanwege?
1: We wilden toch wat groter wonen, zeg maar. En de verschillen tussen Hattem en Heerlen waren financieel toch wel zichtbaar, moet ik eerlijk zeggen.
0: Okay.
1: Ja. En we hadden ook een groot kenniskring ook in Heerlen. Dus voor ons niet vreemd om die stap te maken.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dan de keuze voor de politiek?
1: Ja, op een gegeven moment, omdat ik toch eigenlijk al wel geïnteresseerd was en ook met mijn vader ook wel eens naar vergaderingen ging, raadsvergadering in Hattem zelf. Dus ik was eigenlijk altijd al wel wat betrokken. Kwam er op een gegeven moment een moment, toen ik in Heerlen woonde, dat er een cursus politiek actief werd gegeven. En die werd door de gemeente Heerden aangeboden. En dat was in 2021. En toen dacht ik van ja, weet je, net na de coronatijd. Of ten tijde moet ik nog zeggen hoor. Dat was nog een beetje de nasleep. Nu of nooit. Dus ik heb die cursus toen gedaan. En daar leer je dan de basis zeg maar van de gemeentepolitiek.
4: Ja.
2: Ja, dat is een leuke cursus.
0: Ja, maar, wij hebben hem ook gedaan.
1: Ja, fantastisch.
2: Maar waar verdient u de kost mee? Of doet u anders? Wat, ja, kunt u daar wat over vertellen?
1: Ik ben werkzaam in het onderwijs. Ik geef les op de basisschool. Ik geef les aan een groep 6. Daarnaast doe ik nog een dagdeel in de week dat ik lesgeef aan hoogbegaafde, meerbegaafde kinderen. Dus die toch op een andere manier uitgedaagd moeten worden.
2: Waar is dat dan?
1: In Kampen, op een basisschool.
2: Oké, okay. Ja, ook die dus, hoogbegaafd dus?
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon binnen je eigen basisschool.
2: Oké.
1: Okay. Binnen eigen klassen lopen leerkrachten daar ook best wel tegenaan. Hè. Er wordt vaak zorg gegeven aan de kinderen die remedial teaching, extra herhaling nodig hebben. En juist die kinderen die soms op een andere manier ook denken, ja, daar wordt vaak aan voorbij gegaan. En daarom hebben we ook als school gezegd van het is gewoon mooi om juist die kinderen ook bij elkaar te zetten, zeg maar. En dan op projectmatig meer.
2: Hoeveel procent is dat nou van zo'n groep?
1: Nou, dat is een hele lastige, want het probleem is vaak worden kinderen daar nog niet van ontdekt. Dus of er worden heel veel kinderen, zeg maar, doorgestuurd. Hè? Je zou denken van nou, kinderen die meer kunnen. En die bijvoorbeeld heel enthousiast zijn over de vakken. Dan denk je van, nou, die hebben meer uitdaging nodig. Die zijn misschien dan wel hoogbegaafd of zo. Maar juist dat stukje van, wat is hoogbegaafdheid? Ja. Dat is vaak heel moeilijk te zien. Want juist die kinderen presteren vaker onder. Omdat ze, nou, niet uitgedaagd worden.
2: Zich vervelen.
1: Ja. En dan is het heel moeilijk te zien van, hey, is dit nou zo'n kind die juist dan op een andere manier geprikkeld moet worden?
0: Ja. Wat is dan dat signaal? Waar merk je dat aan?
1: Ja,
0: verveling.
1: Inderdaad, dat kan verveling zijn. Out of the box denken is vaak ook wel zo. Ook verbanden leggen. Dieper. Het gaat dieper. Hm? Maar ook voor kinderen die bijvoorbeeld ook echt niet gelukkig zijn, zeg maar. Die weinig connectie hebben met klasgenoten bijvoorbeeld. Omdat ze zich niet begrepen voelen. Maar andersom ook niet.
0: Zijn het eenlingen?
1: Ik kan niet zeggen dat het altijd eenlingen zijn, maar er zitten wel eenlingen tussen. Dus dat is.
2: Die zul je ook hebben bij de niet-hoogbegaafden.
1: Sorry?
2: Die zul je ook hebben bij de niet-hoogbegaafden.
1: Absoluut. Dus het is heel goed om daar goed naar te kijken en er verstand van te krijgen. Zeg maar, ook
2: jij praat enthousiast over. Dus dat
1: zeker, absoluut.
5: En denkt u dan ook dat de gemeente nog een rol kan spelen als het gaat om hulp voor hoogbegaafden?
1: Ja, heel mooi dat je dit zegt. Jeugdbeleid, jeugdzorg spreekt mij ook enorm aan. Er is

0: ja, hoogbegaafdheid, scholen, klassen. Dat is echt wel iets wat denk ik nog wel wat meer kan. Daar ben ik heel voorzichtig in, maar...
1: Nou ja, ja. Ja, dat is een goede. Dat kan een ambitie zijn, ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja,
2: absoluut. Je hebt zelf ook kinderen, toch?
0: Ja, zeker. Ja, ik heb een gezin van de 4 kinderen. Dus de leeftijd van 10 tot en met 17 jaar. Dus,
2: mooi.
0: Ja.
1: Een eigen klasje thuis.
0: Dat is, in coronatijd was het echt een eigen klasje.
1: Ja,
0: absoluut.
1: Ja, ja. Ja. Ja. Maar 4 kinderen, dat is wel best wel werken.
0: Het is hard werken, het is heel hard organiseren. En ik ben ook heel blij met mijn man.
1: Ik wou net zeggen, daar moet ik een partner voor hebben die wat kan.
0: Ja. Ja, we samen dan regelen het.
2: Ja. Je bent veel weg als politicus.
0: Klopt.
2: Denk ik, onderweg. Maar dan nog wel tijd voor hobby's of sport?
0: Hobby's zeker, ja. Ik heb hobby's die je gewoon ook wel makkelijk tussendoor kan doen. Ik speel verschillende instrumenten. Orgel, piano. Ik ga het niet allemaal opnoemen, maar ik geniet dus van muziek maken. En dat kan ook als je net terugkomt van je werk of zo, of net na het eten. Sporten niet. Dat doe ik zelf niet, moet ik eerlijk zeggen. Maar wel dat ik wekelijks gymles geef. Ik sta regelmatig langs de lijn met mijn dochters die op voetbal zitten. Dus te maken met sport, ja.
1: Ja, ja.
2: Nou, een volle agenda.
0: Jazeker, maar wel afwisselend ook, hè?
2: Ja, dat is ook wel.
1: In de fractie ChristenUnie SGP, ook kerkelijk mee levend, neem ik aan.
0: Ja, klopt. Ja? Ik ben lid van Christelijk Gereformeerde Kerk hier in Eerden.
1: Oké. Okay. Maar daar geen taken, zeg maar. Yes,
0: ja, ook wel.
1: Ook nog wel.
0: Ik begeleid daar de orgel, zeg maar, en piano, samenzang en dergelijke. Dus dat doe ik met meerdere collega's, hoor. Dus we hebben een rooster.
1: Ja, ja. Hoe vaak is dat spelen?
0: Ja, ik toch wel 1 keer in de 2 weken.
1: Oké, okay,
0: ja,
1: hoor. Dus, en dan moet het even voorgespeeld worden, natuurlijk?
0: Nou,
1: zo goed uit als onder kunt.
0: Nou ja, goed, het wordt wel steeds makkelijker in die zin. Maar ik vind het ook altijd heel fijn om dan de liturgie, zeg maar, dus het programma en de inhoud van de dienst, krijg ik van tevoren aangeleverd. En dan kan ik de lied erop aanpassen. Dus dat is...
1: Thuis even...
0: Dan ga ik nog wel eventjes naar ons kerkgebouw toe. Oh, en die heeft een prachtig orgel. Ja. Een railorgel, dat wil ik nog wel even zeggen, zeg maar. Pas bij Heerden.
1: Maar wel altijd even doornemen.
0: Eventjes doornemen. Ook gewoon ontspanning voor mezelf. Ook wel, moet ik zeggen.
1: Ja, ik wou het zeggen. Ja.
0: Alle registers open of niet. Ligt aan hoe laat het is.
1: En ik wou het zeggen. Ja, dat ligt
0: de kerk zit in de wijk. Dus dat is altijd wel.
2: Bent u dan van de ChristenUnie of van SGP?
0: Ik ben van de ChristenUnie. Ja. Maar we doen het samen.
2: Zeker. Nee, het is wel die
0: ChristenUnie kant. Ja, zeker.
1: Oké. Okay. Ja, nou ja, goed. Verkiezingen hebben we gehad. Met een enorme lijst met kandidaten. Toch?
0: Ja,
1: jullie?
0: Ja. Heel gemêleerd. Ja, dat was ook wel de bedoeling, eerlijk gezegd. Want we vonden het gewoon heel mooi om breed te zijn. Van alle lagen, zeg maar, vanuit Heerden.
1: Ja.
0: Het kerkelijk. Toch ook wel gewoon verschillende mensen die al actief waren. Heel erg actief. Tot mensen die zeiden van, joh, weet je, ik wil gewoon mijn steuntje bijdragen. En dat kan op de achtergrond zijn.
1: Mm-hmm.
0: Maar heel divers. Vrouw, man, alles.
1: Ja. Zijn er bijeenkomsten waar iedereen zo af en toe op komt draven? Of is dat alleen
0: we hebben ledenavonden. We hebben natuurlijk... We laten ons ook zien via nieuwsbrieven. Ja. Social media. Bijeenkomsten. Ja.
1: Oké, grote verbindingen in ieder geval.
0: Jazeker, ja.
3: En wat verwacht u dan van de komende 4 jaar als u bezig bent als commissielid?
0: Heel mooi, mooie vraag. Ja, we hebben natuurlijk met elkaar, als alle fracties, hebben we natuurlijk een plan opgesteld. Een coalitieakkoord waar heel veel punten in staan. En ja, de verwachting is natuurlijk dat we echt daarmee bezig zijn. En dat we ook dingen zichtbaar zullen zien. Wat mij persoonlijk betreft, vanwege mijn werk in het onderwijs... wil ik echt ook de komende 4 jaar bezig zijn met jeugdbeleid, jongerenbeleid... afgelopen maandag heb ik al in de commissievergadering ook nog een vraag gesteld over jeugdparticipatie. Er is een nieuwe opzet, zeg maar, dat leerlingenraden van bijvoorbeeld de Noordgouw en nu ook basisscholen, zeg maar, die willen we er ook bij betrekken, dat die in gesprek kunnen gaan met het college om ook echt zo, zeg maar, te kijken van wat leeft er bij jongeren. Ik vind het heel belangrijk dat we bijvoorbeeld ook wat meer ontmoetingsplekken kunnen krijgen voor jongeren. Dus dat zijn eigenlijk wel de dingen. En de jeugdzorg niet te vergeten.

0: daar wil ik me ook echt hard voor maken.
1: Ja, die ontmoetingsplekken, dat is nogal een dingetje.
0: Ja, precies, daarom. En dat is wel echt iets waar je ja, nou ja, de jeugd serieus neemt en naar kijken wat mogelijk is. We hebben het wel met elkaar ja. besproken dat we daar gewoon toch serieus naar willen kijken.
1: Dat is ook dus, wel een taak. Ja, ja, niet alleen rond de verkiezingen, maar sowieso. Nee.
2: Dat merkte bij die bijeenkomsten nooit gauw vooraf de verkiezingen. Precies. Dat was echt wel een hekelpunt.
1: Nou goed, we hebben net even een stukje laten horen van Geer-Janneke Stolk in de commissievergadering schuldhulpverlening. Daar gaan we het nog even over hebben, want er waren natuurlijk wat andere opmerkingen ook in diezelfde vergadering. Ik heb er nog één even uitgevist en dat is denk ik wel een cruciale. En die vraag werd gesteld door Hans den Hoven van Pro.
3: Als je een beetje nieuws luistert en je hoort op de radio een item over schuldverlening, dan hoor je dat in Nederland wel 2 miljard problematische schulden hebben. En dat we ongeveer 7 miljard uitgeven om dat te managen met elkaar. Vandaar ook mijn vraag naar de effectiviteit. Voor mij is de effectiviteit, ja jongens, mensen die in de schuldhulpverlening hebben gezeten, komen die terug, ja of nee? En in de technische vraag kwam naar voren dat dat niet beantwoord kon worden, omdat je dat niet volgt. Maar dat zou voor mij een cruciaal iets zijn. Van, jongens, weten we nu met deze aanpak zeker dat mensen uit de schuldproblemen blijven? Kunnen we die effectiviteit volgen? En ik zou dan ook willen oproepen om te zeggen, nou, laten we doorgaan met het beleid. Maar laten we inderdaad ook zorgen dat we die monitoring uitbouwen. En ik zou graag de toezegging hebben van een wethouder dat er op dit punt eens een keer gekeken wordt van wat kunnen we dat doen? Om te kijken van jongens, doen we ook de juiste dingen? Zorgen we ook echt dat mensen uit de problemen blijven? Dus dat is mijn bijdrage. Dank u wel, voorzitter.
1: Dat was de stem van Hans den Hoven van Pro over de betaalbaarheid van de schuldhulpverlening. Ja, het is een mooi scrabblewoord, maar ook wel ingewikkeld.
2: Is zo.
1: We hebben het over 2 miljard schuld en iets meer dan 7 miljard kosten om dat in de hand te houden. Hoe creatief kunnen we zijn met de vraag die Hans den Hoven net stelt?
0: Ja, die monitoring is denk ik ontzettend belangrijk. En met name ook, zeg maar, ook evaluatie aan betrokkenen, zeg maar. Dat vond ik ook wel een hele belangrijke van, ja, zodat je steeds meer op tafel krijgt van, joh, staan we op de goede weg? Ik merk gewoon wel, daarom zei ik ook rentmeesterschap, hè. Je bent natuurlijk, financieel ben je ontzettend afhankelijk. Mm-hmm. Er zit een enorm gat. Dus in die zin is het gewoon ontzettend belangrijk om daar goed, ja, om goed daarmee bezig te zijn, ook financieel, zeg maar, op te letten.
1: Ja.
0: Ik vind, nogmaals, we hebben ontzettend veel partners die zich heel goed inzetten. En in die zin is het financieel neutraal nu, zeg maar, waar we nu, het beleidsplan waar we nu mee bezig zijn. Maar met name ook daarna. Die financiering na die 2029, dat is echt nog onzeker.
2: Ja. En wat is je mensbeeld dan eigenlijk? Is er veel herhaling, denk je, als mensen uit de schulden, dat de gemeente dat opneemt, die schuld, is er dan weer een, ja, noem je dat, recidief?
1: Ja.
2: Heb je dat beeld of zeg je nee, je gebruikt het woord barmhartigheid?
0: Ja.
1: Nou, mag het wat kosten? Dat is de grote
2: vraag. Geloof je in de mensen dat ze het kunnen oplossen?
0: Het moet natuurlijk wel samenlopen, zeg maar. Dat je goed dat overzicht hebt van wat is er nu op de plank? Wat kan ik kwijt? En daar ook volledig mee bezig zijn. Wij willen natuurlijk proberen dat je het aantal terug kan dringen, zeg maar.
1: Ja.
0: Alleen het lastige is, er zijn volgens mij veel meer mensen die het nodig hebben. En je ziet die aanmeldingsaantallen. Ja. Die zijn heel erg hoog. Mm-hmm. En op een gegeven moment haakt het af. Dus eigenlijk zou je zeggen, er moeten meer mensen geholpen worden.
2: Van Ommehad,
0: die kloof, daar lopen we enorm tegenaan.
2: Wethouder van Ommehad had wel verschillende partijen waarvan die informatie dan krijgt. Van, nou ja, die moet je even in de gaten houden, want die betaalt de rekening niet. Daar komt het op aan. Maar u bent niet zo'n type die zegt, als je ze helpt en een zak geld geeft, dan is het weer, de volgende dag hebben ze weer schulden.
0: En daarom zeg ik van, blijf dat ook in de gaten houden, zeg maar. Ook door middel van de evaluatiegesprekken. Dat vonden wij gewoon ook een heel belangrijk punt.
2: In de armste wijk van Nederland, Immelo, als ik het goed zeg, Arnhem, loopt zo'n project al 2 jaar. Hè, dat ze echt alle schulden in 1 keer hebben afgelost bij de mensen. Ze hebben geen schulden meer. Maar dan moeten ze ook wel wat voorwaarden voor doen. Dus ik ben ook erg benieuwd naar dat effect. Want in Heerde worden toch wel schulden helemaal kwijtgescholden, hoorde ik van de
0: kleine
2: wethouders.
0: Schulden willen ze in ieder geval qua
2: wat
0: gemeente.
2: Is klein dan?
0: Ja, dat is een lastige vraag. Hoe beantwoord je dat?
2: Ja, voor een familie is het. Dus dat is interessant, het is, maar zeker belangrijk.
1: Ja, ja. Nou, maar goed, daar wordt nog op teruggekomen. Want dat was ook de toezegging van wethouder William van Omen. Van,
0: mooi dat dat ook komt.
1: Ja, we gaan ermee aan de slag. Nou, even naar de hobby's hebben we gehad. Orgelspelen, piano spelen, want dit is wel heel zwaar. Dat is helemaal niet de bedoeling hoor, dat zo politiek wordt.
0: Nee, maar goed.
1: Ja, maar goed, toch wel leuk om er zo over te praten, moet ik zeggen. En maar we gaan even naar de hobby's. Muziek. Favoriete artiesten?
0: Ik vind zelf de klassieke muziek heel erg mooi. Ik luister heel graag naar Bach, weet je. Dat vind ik ook een heel mooi oratoriummuziek. Dat houdt dus in gezongen kerkmuziek. Vind ik ook heel erg mooi.
1: Ja.
0: Ik heb zelf in een symfonieorkest destijds gespeeld. Dus ja, allerlei klassieke muziek, symfoniemuziek vind ik ook heel mooi.
1: Ja.
0: Wel breed, moet ik zeggen. Leuk. Op dat gebied.
1: Ja, ik zat te denken, ik ga wat uitzoeken van Agnes Dee van Michael J. Smith. Ik denk, dat vindt ze ook vast wel leuk.
0: Ik vind het ook heel mooi om dat soort muziek te horen. Daar niet van. Dus,
2: jullie vinden elkaar wel.
0: Onderweg naar
1: ik
0: huis.
1: Ik denk dat we dezelfde achtergrond een beetje hebben.
0: Vanuit mijn werk, zeg maar, naar huis toe. Dan luister ik ook van alles.
1: Maar goed, we hebben ook een lijstje gevraagd. Zo van, zet daar in ieder geval één nummer op waar je van zegt, nou, dat vind ik in die uitzending leuk om te draaien.
0: Zeker.
1: Emma Kok?
0: Ja, ik heb dat speciaal gekozen. Want ik gaf net al aan dat ik het jongerenbeleid ontzettend belangrijk vind, zeg maar. En hoe kom ik dan nu op Emma Kok? Emma Kok zingt het lied Voilà. Kijk mij hier.
1: Ja.
0: Hoor naar mij.
1: Ja.
0: Gezongen door een jongere. Nou, je zou denken van, hey, je bent toch lid van een christelijke fractie die eigenlijk deze manier van doen, van kijk mij, dat strookt dan waarschijnlijk niet.
1: Dat past niet.
0: Maar toch, ook in de Bijbel staat een prachtig verhaal over de Heer Jezus die juist zegt tegen de jeugd of tegen de kinderen, ga ze niet verhinderen, laat ze naar mij toe komen.
1: Ja.
0: Dus dat is natuurlijk ook wel een hele mooie boodschap. Maar daarom heb ik dat lied gekozen. Omdat ik echt het belang van de jongeren gewoon meer naar voren wil laten brengen.
1: Nou, dat is goed gelukt.
0: Ja.
1: Wat ook goed lukt is dat de André Rieu, die maakte dan een succes van.
0: Ja, zeker.
1: In Maastricht. Ja. Wereldwijd trouwens. Ik geloof dat een van onze best verkopende, buiten de DJ's, maar een van onze best verkopende artiesten is. Is dat nog een keer een plek om naartoe te gaan? Maar sticht zo'n optreden van André Rieu?
0: Gek is dat eigenlijk. Hè? Ik ben niet zo van het hele massale, zeg maar. Okay. En ik vind, persoonlijk vind ik de muziek van André Rieu, het staat niet bij mij bovenaan.
1: Nee.
0: Maar de beleving die hij heeft, de verbinding die hij kan maken, laat ik het zo over hebben, dat vind ik wel buitengewoon interessant. Ja.
1: Ja, maar Strauss ligt ook misschien wel een klein beetje buiten de.
0: Nou, ik ben al een paar keer in Maastricht geweest, zeg maar. Okay. Blijft echt wel een mooie streek, absoluut.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, we hebben de live versie van dit optreden. Emma Kok en André Rieu. En voilà.

0: Vamos.
1: Afkondiging van André Rieu en het optreden van Emma Kok tijdens een live registratie in, volgens mij was het Maastricht, de favoriet van Gianneke.
2: Ja.
1: Ja, toch wel.
2: Klopt, jawel hoor.
1: Als André Rieu hier nou een keer naar Heerde zou komen, waar zou je hem dan voor het eerst naartoe nemen?
2: Ah, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat we dan samen, denk ik, op het Dorpsplein, de muziektent.
1: Toch wel.
2: Ik met de viool en hij met de viool. Ja, dat geloof ik wel. Samen spelen.
1: Ja, dat wel. Ja.
3: Speel je dat ook?
2: Juist.
1: Kijk. Oh, ik dacht alleen orgel en piano.
2: Nee.
3: Ik denk dat je overtroffen wordt.
1: Ja, echt wel. Nou ja.
2: Ja.
1: Nou, heel goed.
2: Onder de Johanneskerk. Ja. Prachtig.
1: Maar goed, dat is dan voor het optreden. Maar voor heren zelf, om te laten zien. Waar zou je André de Jeu mee naartoe slepen om heren te laten kennen?
2: Ja, ik denk die Johanneskerk opklimmen en dan heren van bovenaf. Ik zou hem toch ook wel naar het gemeentehuis brengen, denk ik. En, ja, er zijn zoveel ontzettende mooie plekken.
1: Ja.
2: Hè, natuur, cultuur, schaapskooi gaan we zeker over. Maar zeker veel plekken, denk ik.
4: Ja, en heeft u dan ook nog ideeën om inwoners te betrekken bij, nou ja, bij besluitvorming, bij gemeentepolitiek?
2: Ja, dat is een mooie vraag. Juist. Ja, nou, ten eerste vind ik het zelf belangrijk om een beetje ook tussen de inwoners te staan en ook te luisteren om te weten van, hey, wat speelt er zich nu af? Welke vragen hebben mensen? Maar mensen kunnen ook zeker naar het gemeentehuis komen en er zijn mogelijkheden. En die wil ik toch een beetje onder de aandacht brengen. Want
1: ja,
2: maandag, volgens mij, of 28 of 29 september. Ik weet even de exacte datum niet meer. Dan is de raadsvergadering. Maar daarvoor is er nog een moment van zeepkist. En dat is een heel mooi moment. Dat weet ik niet of heel veel mensen dat weten. Maar als mensen gewoon mooie ideeën hebben over de gemeenschap. Of ze lopen echt ergens tegenaan. Waar ze gewoon in hun gemeenschap tegenaan lopen. Dan mogen ze letterlijk op een zeepkist staan. En die zeepkist is ook uit Heerde. Die komt uit een fabriek. Ik weet niet of ik de naam mag noemen.
1: Ja,
2: maar
1: zeker
2: goed.
1: Van de klokzeepfabriek.
2: Juist,
1: ja.
2: Klokzeepfabriek.
1: Ja.
2: En daar mag je dan op staan. En dan mag je je vraag stellen. Je mag je ideeën weergeven. De raadsleden staan er dan omheen. En daarna, na 5 minuten, mag je ook nog een informeel gesprek met ze hebben. Dus dat is een heel laagdrempelige manier om mensen erbij te betrekken. Daarnaast zijn er nog de inspreekavonden. Dat zijn avonden waarbij ook inwoners kunnen inspreken als ze ook wat te maken heeft met wat op de politieke agenda staat. Als ze daar dus vragen over hebben, kunnen ze ook in gesprek met raadsleden. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal heel erg georganiseerd. En ik vind gewoon, politiek begint eigenlijk bij echt luisteren. Dus dat is eigenlijk de start die wij als taak hebben, denk ik, ook als raadsleden en commissieleden. Om onder de mensen te blijven staan, werkbezoeken af te leggen. Ja, om dicht bij de mensen te blijven.
3: Zeker. Die zeepkist, is dat 6:30 of 6:00? Wanneer begint
2: dat? Is een hele goede vraag.
3: Vooraf, volgens mij 6:30.
2: Half zeven.
3: Ja, en mensen moeten zich aanmelden bij de Griffie.
2: Juist.
1: Ja, even vooraf aangeven waar je het over wil hebben. Maar dat is meer handig dan.
2: En schroom niet, hè? Want mensen die zitten met dingen. En ik heb ook wel eens echt met gesprekken met mensen van, joh, ik loop hier tegenaan, wat doe ik? En dan vind ik het heel fijn om de mensen de mogelijkheden aan te reiken.
1: Kom daar mee.
2: Van wat er kan.
3: Nou ja, en ik zie ook wel dat de burger dan wordt opgevangen bij de voordeur al gelijk. Niet dat je, want je komt natuurlijk een beetje zenuwachtig binnen, denk ik.
2: Zeker,
3: zie al die gezichten, die raadsleden staan, commissieleden. Hè? En de burgemeester zie je dan vaak ook nog. En, nou. Ja. Maar jullie staan er wel heel gemoedelijk omheen. Vrij, een beetje huiskamerafstand.
1: Ja.
3: Dat.
1: Ja,
3: op een gegeven moment komen de mensen ook al los.
1: Ja. En er is natuurlijk nog, dat is ook voor iedereen. Aanstaande maandag is er een themaraad om te volgen op de streamingdienst, op de livestream van de gemeente. En dat gaat over de nieuwe nota omgevingskwaliteit en erfgoed. En daar wordt natuurlijk ook gesproken over wat willen we nu eigenlijk in onze samenleving? Wat is belangrijk? Wat vind je zelf belangrijk? Maar volg het in ieder geval wat de politici daarover te melden hebben. Sowieso is het een algemene oproep, volg die vergadering eens een keer. Want het is soms wel een beetje saai, kan ook wel heel lang duren. Maar het is vaak ook wel heel leuk om het gewoon mee te maken, ja, en om zeker te volgen. Dus, en wij brengen het in de uitzending als het weer interessant is.
3: Zat er nou veel publiek gisteren tijdens de commissievergadering?
2: Er zat niet veel publiek, zeg maar. Alhoewel, er zaten nog wel wat mensen. Dat zijn dan ook met name ook wel eens mensen die dan ook bij een commissielid of raadslid zijn. Maar je verdeelt ook de agendapunten onderling. Dus soms wordt er gewisseld, zeg maar, tijdens zo'n avond.
1: Ja. Goed. Het zit erop.
3: Vliegt voorbij, man.
1: Wat zei je?
3: Leuk gesprek. Vliegt altijd voorbij.
1: Vliegt voorbij, ja. Hartelijk dank, Geerlijke.
2: Nou, graag gedaan. Ik vond het heel fijn om hier te zijn.
1: Ja. ChristenUnie, SGP, commissielid. Hartelijk dank, Han van der Pol. Voor je eeuwig en altijd niet aflatende moeite die je neemt om in korte zinnen die raad helemaal weer uit te schrijven.
3: 2 minuten.
1: Ja. Hartelijk dank, Casper, voor je aanwezigheid en je spitsvondige vragen. En wij zijn er weer volgende week. Weer op woensdag. Weer om 5 uur. Weer tot 6 uur. 1 uur lang politiek uitheren. Kom erbij. Luister mee, zou ik zeggen. En natuurlijk, Radio 794 gaat door met de uitzendingen. Blijf luisteren naar uw regionale stedenradio, zou ik bijna zeggen. Want het is een nieuw radioverband aan het worden. Met uitzendingen Brummen en hier de Epe bij RTV 794. Dit was Sport. Nog een fijne avond voor straks. Eet smakelijk. En tot volgende week.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Giet On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
2: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor die begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
1: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
3: Het giet on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
1: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet. Hij werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home elektro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
5: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
6: Lustrie?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Het was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
2: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
1: Het OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
2: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
1: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat om de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
3: We nemen die maatregelen natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
1: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Hij zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld, roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
1: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Zuurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
4: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 4 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lusterie?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoet komen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 4 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lusterie?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43. Nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland, en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Lars Melitse met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46.